voor hem aan hang. In haar oor zo'n neem in een aan. In haar hoor heen, in mijn een ongrond zo'n hoor. Man, in aan haar heen zo'n in mijn oor. In haar zijn heen oor. In haar harn in zijn in een aan. In haar arn in zijn een aan. Heen oor mensen.